u hoort het, Nederland Bloemenland. En bloemen vanuit Nederland vind je over de hele wereld, luisteraars. Goedemorgen allemaal, ik ben Martin van Denzen en u luistert naar uw radioprogramma The Dutch Touch. Eerst nog een mooi zomerliedje en daarna het nieuws.

waar ga je heen naar verre stranden? Nou, je hoeft nooit zo ver weg te gaan, want je kunt altijd wat thuis ook vinden. Als je maar lekker in de zon kan zitten en van de natuur te genieten. En ik ga verder met het nieuws, luisteraars. En het nieuws wordt u gebracht door de Dutch Dutch. Zo. En ik begin met, er was wat nieuws. Er staat, de inflatie blijft stijgen in Nederland door de oorlog in het Midden-Oosten. De prijsstijgingen waren in mei weer flink hoger dan in de voorgaande maanden. De Nederlandse bank verwacht geen recordniveau zoals in 2022. Maar economen vrezen dat de inflatie nog verder oploopt. In Nederland is het dagelijks leven in mei 3,5% duurder geworden. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de CBS. En dat is niet alleen terug te zien aan de pomp, maar ook in de supermarkt. Verder zijn vliegreizen en vakanties duurder geworden. Daarom denk ik dat veel mensen thuis gaan blijven. Ook hier bij ons. En een medewerker van de Haagse begraafplaats verdacht van stelen van sieraden uit graven. Een 60-jarige medewerker van een begraafplaats in Den Haag is eind vorige maand aangehouden op verdenking van het stelen van spullen uit graven. Hij zou onder meer sieraden en gouden vullingen hebben meegenomen om die te verhandelen. De man werd op dinsdag 26 mei aangehouden en zit momenteel nog in voorarrest. Dat meldt het Openbaar Ministerie. De verdachte werkte op begraafplaats Kerkhoflaan in de Haagse archipelbuurt. De voorwerpen, waaronder gouden sieraden en vullingen, zou hij hebben verkocht aan een goudhandelaar. Dat bleek uit het opkopingsregister, waarin handelaren verplicht tweedehands goederen registreren. En een Nederlandse boer stuurt deel van zijn aardappelenoverschot naar de Oekraïne. Een akkerbouwer uit het Zuid-Hollandse Waddinxveen stuurt 20.000 kilo aardappels naar de Oekraïne. Het is het laatste restje van zijn overschot van 500.000 kilo. Eerder dit jaar bleek dat Nederland een aardappeloverschot van wel 500 miljoen kilo had door goede oogsten en Amerikaanse importheffingen. Taylor Hendrik Jan Koetsier wilde niet dat zijn aardappels weggegooid zouden worden en sloot zich aan bij de landelijke actie No Waste Army. Het is fijn dat ik op deze manier de schrijnende gevallen aan het front kan helpen, vindt de akkerbouwer. Ook 6 andere Nederlandse boeren stuurden aardappels naar de Oekraïne. Eerder overschat van Koetsier kreeg een consumptiebestemming of is per boot naar Afrika gegaan. En een man uit Roosendaal opgepakt omdat hij meer dan 160 keer naar 112 belde. Een 41-jarige man uit Roosendaal is zaterdag aangehouden omdat hij op één dag meer dan 160 keer 112-112 had gebeld. De politie ging langs om de man te overtuigen te stoppen met bellen, maar hij deed niet open. Aan het begin van de avond bleek de man al meer dan 140 keer het alarmnummer te hebben gebeld. En daarop besloot de politie dat de man aangehouden moest worden om zo het bellen te stoppen. Voor het geval de man opnieuw de deur niet open zou doen, kreeg de politie een machtiging tot binnentreden. Maar deze keer deed de man de deur wel open en werd hij aangehouden. Bij zijn aanhouding was de man aan het bellen met 112. Dat schreef de politie op Instagram. De verdachte bleek uiteindelijk meer dan 160 keer met 112 te hebben gebeld. Op één dag. Zijn telefoon is in beslag genomen. Hij is overgebracht naar het cellencomplex in Breda en werd afgelopen zondag gehoord door de recherche. De politie heeft ook een zorgmelding gedaan. Ik ben benieuwd als die in de gevangenis heeft gezeten of ze me ook een telefoon hebben gegeven. Ik denk het niet. En bijna 4 jaar cel voor 3-tal dat schatten uit het Drents Museumstal. De 3 mannen die vorig jaar Roemeense kunstschatten uit het Drents Museum in Assen roofden, hebben iedereen celstraf gekregen van 47 maanden. Ze stalen een gouden helm en 3 armbanden, waarvan 1 nog steeds wordt vermist. Volgens de rechtbank in Assen staat vast dat het 3-tal de diefstal op geraffineerde en professionele wijze heeft voorbereid en uitgevoerd. En een wijk in Bleiswijk krijgt geen Arabische straatnamen na bezwaar van de omwonenden. Een nieuwbouwwijk in de Zuid-Hollandse Bleiswijk krijgt toch geen Arabische, maar Nederlandse straatnamen. De gemeente Lans-Ingerland, waar Bleiswijk onder valt,
heeft de namen ingetrokken na tientallen klachten van omwonenden. En wat heb ik dan nog meer? Oh, ik heb nog... Jan Smit komt terug op 10 jaar oude belofte om vroegtijdig te stoppen. Jan Smit heeft vrijdag aangekondigd dat hij nog lang niet gaat stoppen. De 40-jarige zanger komt daarmee terug op uitspraken die hij 10 jaar geleden deed. De Volendammer stelde toen dat hij op zijn 40ste met pensioen zou gaan. Dat zou dus nu zijn. Ik was daar zeer stellig in, zei Smit vrijdag in het NPO 1-programma Carry op Vrijdag. Volgens de zanger veranderde alles voor hem na een burn-out en de coronaperiode die elkaar opvolgde. Ik heb toen bijna 2 jaar niets gedaan en toen kreeg ik eindelijk weer het heilig vuur terug, waardoor ik dacht, je hebt het mooiste beroep ter wereld. Wil je daarmee ooit mee stoppen? En tot slot, een vrouw zit 1,5 uur vast in een boom om ontsnapte papegaai te vangen. Een vrouw in Drachten heeft gisteravond 1,5 uur in een boom vastgezeten om de papegaai van haar dochter te vangen. De vogel was eerder op de avond ontsnapt. De lorry verdween 's avonds plotseling. Gina de Vries besloot daarop het huisdier van haar dochter te zoeken. Ik riep haar naam, Mimi, Mimi, en toen hoorde ik haar, zegt de Vries tegen lokaal medium. Mimi bleek in een boom te zitten. De Vries besloot de dierenambulance en de brandweer te bellen, maar die konden haar echt allebei niet helpen. Toen besloot ik zelf maar in de boom te klimmen om mijn vogeltje te redden. Uiteindelijk moesten vrienden van de Vries de brandweer opnieuw bellen, want ze kon niet meer naar beneden. Ik zat veel te hoog, zegt ze. Toen de brandweer haar naar beneden had gehaald, ging ze met een hoogwerker weer naar boven om de vogel uit de boom te halen. De Vries was bang dat de brandweermannen Mimi niet konden pakken. Het is misschien een beter idee dat ik zelf meega, want ze kent mijn stem. Stem, zei ze tegen de brandweer. De brandweer vertelde haar dat ze maar 1 kans kreeg om de vogel te vangen, maar dat bleek genoeg. Ik heb haar terug, dankzij de brandweermannen, zegt de Vries. Ik ben hun heel erg dankbaar. En het weer in Nederland. Nou, vandaag levert de middag op met regelmatig wat regen als gevolg van een strenge storing uit het zuidwesten. Tussendoor zijn er ook opklaringen. Bij een matige tot vrij krachtige wind wordt het 17 tot bijna 20 graden. Met de hoogste maxima uiteraard weer diep in het land inwaart. Morgen zondag geeft aanvankelijk nog enkele lichte buien over Nederland en het waait matig uit het zuidwesten. Ook zijn er regelmatig uitgebreide zonnige momenten waarbij het op veel plaatsen van 17, 18 graden wordt. En de vooruitzichten tot 15 juni, het normale wisselvallige Hollandse weerbeeld houdt voorlopig aan. En als het tegen zit, tot pakweg 30 juni. Vanaf de 10e zijn er weliswaar openingen die tot beter weer kunnen leiden. En het weer hier, nou luisteraars, wij kunnen weer wat onweer verwachten. Vannacht heeft het wat geregend met onweer. Ik weet niet hoe het bij u was, maar het is er redelijk uit vandaag. En wat het morgen wordt, moeten we maar afwachten. Tot zover het nieuws.

Een Nederlandse delicatessenwinkel heeft natuurlijk niet alleen kaas, hagelslag en beschuit, maar ook een sortering van alle andere bekende Hollandse kruidenierswaren. De Holland Store heeft kwaliteit voor de beste prijs. Of het nu uw wekelijkse inkopen zijn of voor iets extra's, de Holland Store heeft de beste keus. De Holland Store, 2542 Western Road, ten zuiden van de 401. 416-247-8659. De Holland Store, een klein stukje Nederland in Toronto.

zomer, zon en volksmuziek. Nou, als ik op de klok kijk, loopt het alweer tegen 9 uur aan. De tijd gaat snel als je het naar je zin hebt. En we gaan luisteren naar eventjes voordat ik u het community nieuws ga brengen. Hier is Frank Etten met Oh Ja Ja Ja.

Oh, ja, zong hij. Nou, heb er goed zin in. En ik ga meteen weer door met het Community News, luisteraars. Het Community News wordt u gebracht door onze Duca Credit Union. En ik ben de Duca nog al, we kunnen de Duca allemaal heel dankbaar wezen dat zij zo trouw uw

Misschien dat ik volgende week goed bericht heeft. Ze zijn bezig dat we weer kunnen gaan luisteren straks op AM 1320. Maar ik hou u wel op de hoogte. Ondertussen kunt u alleen maar luisteren nog steeds via het internet. Of misschien als u straks door de week, dan kunt u ook natuurlijk via mijn website op DutchDutchRadio.com. Als u het later wil luisteren. Zoals gewoon, er zit een beetje een light at the end of the tunnel. Oké, daar gaan we dan met Community News. Nou, wat heb ik? Natuurlijk, elk jaar ze kwamen Louise en Bas op den kelder. Kwamen ze bij Raammakers Imports in St. Catharines. En dan stonden ze daar om hun Indonesian style saté en alles te verkopen voor hun werk voor de hospice in Indonesië. Now, this year, they will not be organizing their yearly fundraiser at Raammakers Imports in St. Catharines. They will have prepared marinated Indonesian-style satay that's available for you in bags of 25 skewers. There are two options available for getting these orders. Now, you can, by appointment, pre-ordered and pick up from Bas and Louise home in Grimsby. Zo, je hoeft alleen maar te bellen en dan kunt u zelf ophalen, vooral als u daar in de buurt woont. En hun nummer is 905-921-9145. Maar u zou het ook kunnen herhalen bij Raammakers Imports, dat is de Dutch store in St. Catharines. En daar is het nummer 905-934-6454. En wat kunnen jullie krijgen? Nou, 25 stuks saté pork, babi, $35, saté chicken, ayam, dat is voor $45, 25 stuks. Nou, wilt u saté saus hebben, de $5 container, en of misschien als u graag spicy wil hebben, dat is sambal batjak. Dat is $15 in a glass jar. That's spicy. And your kind support is greatly appreciated. Kind regards, Louise and Bastiaan op den kelder. Bastiaan, wat een deftige naam. Ik noem hem maar gewoon Bas. Nou, heeft u misschien nog wat geld over? Dat kan u ook sturen naar Louise op den kelder. 115 16 Concord Place in Grimsby, Ontario. L3M0J1. Yeah, that's right. L3M0J1. En ik weet zeker dat, en ik weet, ja, van al het geld wat hun inzamelen, gaat naar een heel, heel goed doel. En we kunnen best hun ook een beetje helpen, want we hebben de bazaar niet meer. Zo, de bazaar is afgelopen. Zo heeft u weer een andere outlet om iemand anders te helpen. Zo. En wat heb ik dan nog meer? Nou, de koffieclubs natuurlijk. De koffieclubs in onze omgeving. In Oakville, elke derde dinsdag van de maand. De volgende is op 16 juni. En waar wordt die gehouden? Want dat wordt me nog wel eens gevraagd. Even kijken. Dat Beaver Creek heb ik hier. Campville. Oh, even hier. Waar zit die eigenlijk? In Oakville. Dat is de derde dinsdag van de maand. En dat wordt gehouden in de Oakville Place Mall. In de Food Court. En dan de Guelph Coffee Club, die is op de 17e juni, elke derde woensdag van de maand, de 17e juni. En dat wordt gehouden op 32 Bayberry Drive. En dat is at the Senior Center there. En even kijken, derde woensdag van de maand, om 1 uur in de namiddag, Arbor Trails, 32 Bayberry Drive. Het senior center daar. En heeft u directions nodig? Nou, dan belt u John op 226-979-1277. 226-979-1277. Even kijken. Nou, heeft u nog wat door te geven via ons radioprogramma? U kunt mij altijd bereiken op 416-226-0620. En misschien heeft u een plaats waar mensen bij elkaar komen straks om de wereldkampioenschap voetballen te kijken. En dat is altijd leuk als je met elkaar gaat kijken. Vooral als het Nederlands elftal moet spelen. Om en we kunnen het elftal allemaal bij elkaar in oranje.
altijd gezellig om bij elkaar te komen. Nou, ik heb, en dat begint allemaal volgende week natuurlijk, de wereldkampioenschappen. En misschien heeft Ron van der Steen wel weer een plaatsje waar ze bij elkaar komen.

Ron, ik weet natuurlijk niet of je luistert. Of als iemand Ron kent, bel Ron eventjes op. En vraag het maar aan hem. Zeg, hey Ron, waar kunnen we bij elkaar komen? En Ron, als je luistert, kun je het mij laten weten. En luisteraars, je kunt mij bereiken nogmaals op 416-226-0620. En tot zover het community nieuws.

0: nou luisteraars, dat is wat je moet u zelf ook maar eens doen. Misschien zijn er wel mensen in je leven die altijd niets meer van gehoord heeft en die misschien alleen wonen. Bel ze eens een keer, hem of haar eens een keertje op. Ik weet zeker dat ze het leuk vinden als je dat doet. Ik heb nog steeds een telefoonmaatje. Zo, die bel ik geregeld op ook zo. Die is er altijd blij met. Nou ja, u weet, als u een auto hebt, die moet je geregeld bijhouden. Moet je door laten smeren, want alles begint alles vast te lopen. En dat is hetzelfde met ons. Als je een beetje ouder wordt, dan begint ook alles een beetje vast te lopen. En dan try some ultimate glucosamine. Luister maar.
1: Ultimate glucosamine powder is so easy to take. Just once a day in your favorite hot or cold morning beverage. There are no pills to swallow, and Ultimate Glucosamine won't interfere with your prescription medications. Ultimate Glucosamine powder can be ordered online from pharmacy.ca. Shipping is free, or you can order Ultimate Glucosamine at the prescription counter at Shoppers Drug Mart. Ultimate Glucosamine, for better joint health.

zal je nooit vergeten. Dat zongen de Roffels in 1985. En de Roffels kwamen uit Drenthe, luisteraars. En hier is nog een liedje van de Roffels geheten Toch stuur ik jou rode rozen.

Nou, ik ben benieuwd of ze in die rozen nog wat scherpe doornes hebben gezeten. Zo, je weet nog. Dit waren de Roffers, luisteraars. En tot slot heb ik nog een leuke medley van hun liedjes. Luister maar.

En dit was een medley gezongen door de Ruffles. En dat is toch wel leuk. Maar ik heb nog een leuke meezingen met een medley. Ik weet zeker dat vooral Frans Verwij dit best leuk zou vinden. Hier zijn de havenzangers met een medley van hun liedjes. Frans, zing maar lekker mee.

ja, dan zit ik te kijken. Ja, dan moet ik toch een beetje de boel opruimen. Want er zit er weer bijna op natuurlijk, luisteraars. En dan ga ik maar opruimen en weer naar huis toe gaan. Nou, heeft u een verzoekje of een bericht dat u door wil geven? Dan belt u mij op 416-226-0620. En dan wil ik met alle plezier aan een plaatje draaien. Ik wou zeggen een plaatje draaien. We draaien wel geen plaatjes meer. Maar een stukje muziek spelen. Voor de een of ander. Met alle, als ik het kan vinden natuurlijk. En als u de titel zelf weet, dan stuurt u de titel maar op. En zeg je, hey, Martin, ik wil graag dit of dit horen. En dan zal ik mijn best doen om het te vinden. Nou, over een week dan beginnen de wereldkampioenschap voetballen. En nogmaals, als er iemand is die mij kan vertellen waar we samen kunnen komen om het oranje elftal aan te moedigen, laat het mij weten, 416-226-0620. En dan zal ik het zelf ook, zal ik het wel hier wat doorgeven. En nou, en tot slot, denk dan maar aan deze woorden, luisteraars. Wees dankbaar voor de moeilijke mensen in je leven. Ze hebben je duidelijk gemaakt hoe jij niet wil zijn. Nogmaals, wees dankbaar voor de moeilijke mensen in je leven. Ze hebben je duidelijk gemaakt hoe jij niet wil zijn. Be happy with difficult people in your life. They show you how not to be. Luisteraars, ik ben Martin van Denzen. Tot volgende week. Bye bye.